0: Ik weet alleen dat er zijn van die strijd in daar. Of dat er ook niet meer over gaat.
1: Kijk, ik heb het open. Kijk, super.
2: Zo.
1: Zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

eigenlijk om met mij weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Dante Clown heeft je zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw liefde. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Ogen wijd. Open uw bek.

0: there before my eyes, stark and silent, hungry birds pecking and tearing brown shreds of flesh. Dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nannetjes aan. Een mens moet aan zwemmen als de boot niet wil pakken. Ja, de boot zingt sowieso, dat hebben we allemaal geweten. Maar we kunnen ook een vlot bouwen, of wat je

zacht over de brede laan en ziet geen uitweg, rent dan terug. Van achter een hoek kwam Conny, die had hem niet gezien, zei die. Een doffe klap, en dan. Jonge man ligt in plas van bloed. Dat is moord, maar de rechter die zucht. Dat lijkt het te leven in een wereld, zegt mij herkennis. Ze spreken hier van een recht, dat nu het onze is. Heil de zwartrijder, heil de dief, de vader, de zoon, heil de kameraad, het lief. Wat men later ook zal beweren over de jongen die het leven liet bij een botsing van huid op staal. Hij was allemaal. Ik lees verder het artikel. Een heel kleintje in de krant. Geen moord als titel. Maar wijk opnieuw in brand.